0: AZ Nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: AZ Nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

is van Girl Power.

0: AZ-nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niet zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met drie anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan een NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor tientallen mariniers. Defensieminister Dylan Jezielkus maakte dit bekend in het tv-programma Goedenavond Nederland. Het ministerie van Defensie had vrijdag al aangekondigd dat Nederland aan de missie zou meedoen, maar hield het exacte aantal deelnemers toen nog geheim. Een tientallen boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen aan lokale burgemeester Alice van de Nieuwboer. Zij zei de zorg en onrust te begrijpen en wil met zo'n 300 aanwezige boeren in gesprek. De meeste boeren lieten wel weten dat er ook wel echt daden nodig zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadee meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met 3 anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan een NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor tientallen mariniers. Defensieminister Dylan Jezielkus maakte dit bekend in het tv-programma Goedenavond Nederland. Het ministerie van Defensie had vrijdag al aangekondigd dat Nederland aan de missie zou meedoen, maar hield het exacte aantal deelnemers toen nog geheim. Een tientallen boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen aan lokale burgemeester Alice van de Nieuwboer. Zij zei de zorg en onrust te begrijpen en wil met zo'n 300 aanwezige boeren in gesprek. De meeste boeren lieten wel weten dat er ook wel echt daden nodig zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk met een vrachtwagen veroorzaakt vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder kan het verkeer erlangs via de vluchtstrook, maar reken op 10 minuten vertraging. Dan nog een weerswaarschuwing voor het verkeer in Twente, want daar komen lokaal mistbanken voor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Het is vandaag dinsdag 11 augustus en jij luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio, de zomereditie. Ik ben Rea en ik ben de komende 2 uur bij je met de lekkerste weetjes, de mooiste uitgaanstips en allerlei andere blijheid. En natuurlijk de allerleukste collega, niemand minder dan Pasquinel.
1: Goedemorgen Rea.
0: Goedemorgen. Dankjewel voor deze dampende hete kop koffie. Waarschijnlijk lekker, de laatste vandaag, want misschien vind ik het allemaal een beetje warm.
1: Ja, nou, ik kan ook water dadelijk voor je halen hoor.
0: Oh, dat is hartstikke lief. Voordat wij al dat geweld op je loslaten, gaan we natuurlijk zoals altijd ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? En zo ja, waarom niet? Nou,
1: ja.
0: Het is National Raspberry Tart Day.
1: Tart Day.
0: Ja, oftewel, hoe heet zo'n ding? Frambozentaart. Hey, ben je boos? Ben je niet boos?
1: Nee, ik ook niet. Vind ik lekker. Heerlijk.
0: Ja, het is een van de meest elegante zomerdesserts. En het kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot aan de middeleeuwen. Ja, ja. Hoewel de exacte bedenker van deze specifieke themadag onbekend is, sluit de datum van 11 augustus perfect aan bij het einde van het frambozenseizoen. Wanneer de bessen op hun zoetst en sappigst zijn en dus ook het lekkerst om in toetjes te verwerken. Gaan we weer. Ik heb weer trek.
1: Ja.
0: Wat gebeurt hier toch? Ja, dus iedere keer als ik met jou zit,
1: gaat het over eten.
0: Wat is dat toch?
1: Maar het is wel, frambozen is in principe wel
0: gezond.
1: Gezond. Wij zien het als gezond.
0: Ja, het is gezond, maar waar ik het mee eet is misschien minder gezond.
1: Nee, dat is waar. Als het op een taart gaat gooien, dan wordt het weer minder.
0: Bij voorkeur op een goede cheesecake en dan frambozen. Of op ijs. Of op... ik moet stoppen. Zal ik het gewoon in de havermout gooien? Dan is het toch een beetje ochtend.
1: Gewoon lekker op een pannenkoek en dan met wat
0: slagroom
1: en een beetje frambozen erbij.
0: Kolen zo.
1: Lekker, hè?
0: Nou ja, wij weten wel hoe we National Raspberry Tart Day gaan vieren.
1: De volgende keer als ik kom, ga ik wat lekkers meenemen 's morgens.
0: Ja, goed idee. Heel goed idee. Ja, en dan om het een beetje luisterbij te zetten, gaan we luisteren naar Raspberry Beret van Prins. Die had niet een taartje, maar wel een hoedje op de toetje.

0: Legendarisch is ze, Chaka Khan, I Feel For You. En zij brengt ons soepeltjes naar de uitagenda van deze week. Want wat is er te zien deze week? Lekkere optredens in Nederland. En het valt een beetje tegen. Ik heb het idee dat iedereen op vakantie is.
1: Ja, het is niet het lijstje van vorige week, zeg maar.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Nee. Nou ja, we beginnen met Current Joyce. Het indie pop en lo-fi project van de Amerikaanse muzikant Nick Radigan brengt zijn melancholisch dromerige melodieën op vandaag naar Paradiso. Ja, in Amsterdam. Ja, moet je wel weer naar Amsterdam, dat is jammer. Maar op zich, Paradiso is een mooie venue, vind ik. Dan hebben wij morgen de Meat Bodies. Amerikaanse garage en psycho rockers rondom Chad Jubovic blazen het dak eraf bij Phoenix in Breda met hun ronkende gitaren. En dat doen ze dus morgenavond. Dan hebben wij vrijdag Fenne. De Nederlandse singer-songwriter Fenne Scholte brengt haar intieme breekbare indie folksongs tijdens de Basement Sessions op vrijdag naar de sfeervolle kelderzaal in het Concertgebouw in, wederom,
1: Amsterdam.
0: Tot slot, maar zeker niet als minste, is er zaterdag Elephant. De Rotterdamse indiepopband zorgt dan voor een idyllische zomeravond vol melancholische en harmonieuze gitaarpop in het prachtige Bostheater in Ommen. Nou, dat dus. Maar wij gaan luisteren naar Fenne van Eigen Bodem met het nummer Because of You.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijd je de file in op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder is de vertraging 10 minuten... door opruimwerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Enrique Iglesias wil graag weg. Hij zingt Escape. Nou ja, sterker nog. Hij zegt, je kan voor mij wegrennen, maar mijn liefde, daar ontkom je niet aan. Vindt een beetje dreigend van Enrique, vind je niet?
1: Ja.
0: Kan je iets van vinden? Stalkerachtige teksten. Het is tijd voor de originele twee platen waarvan wij zowel de originele artiest als iemand die een nummer van die artiest heeft gecoverd bespreken. En dan gaan wij samen bepalen wie van die twee we gaan draaien. Ja, hallo. Ja. En dit is een nummer waarvan denk ik heel veel mensen niet weten dat het niet origineel is van de artiest die er groot mee werd. We gaan het namelijk hebben over Nothing Compares to You. En heel veel mensen zeggen dan, oh, Sinead O'Connor.
1: Ja.
0: Maar nee, het is eigenlijk van Prince. En hoewel hij het nummer al in 1984 schreef en inzong, werd zijn originele studioopname pas in 2018, 2 jaar na zijn overlijden, officieel uitgebracht. Hij nam het op in juli 1984 in de Flying Cloud Drive Warehouse in Eden Prairie, Minnesota. Het was een pure solo-inspanning. Hij zong niet alleen de lead vocals, maar speelde ook vrijwel alle instrumenten zelf in. Daar was hij heel goed in, natuurlijk. De achtergrondzang werd verzorgd door Susanna Melvoin, de zus van Wendy Melvoin van The Revolution. En het kenmerkende saxofoonsegment werd ingespeeld door Eric Leeds. Hoewel de opname adembenemend was, besloot hij toch dat het nummer niet paste bij zijn eigen imago of de albums waar hij op dat moment aan werkte. Dat was Around the World in a Day bijvoorbeeld. En dat was vooral een hele vrolijke, interessante, rondom Paisley Park gethematiseerde plaat. En omdat hij in die periode extreem productief was, parkeerde hij het nummer en gaf het vervolgens in 1985 aan zijn funkpopproject band The Family. Nou, die versie flopte. En daarna, in 1990, kwam er iemand anders. Namelijk,
1: ja,
0: Sinead O'Connor.
1: Ja, ik vond die clip ook wel weer, ook weer
0: prachtig.
1: Een prachtige clip.
0: Ja. Ja, en hoewel het succes Prince miljoenen aan royalties opleverde, klikte het totaal niet tussen deze twee artiesten. O'Connor bezocht Prince destijds in zijn landhuis in Hollywood. En volgens haar memoires liep het uit op een agressieve confrontatie, omdat Prince probeerde haar te commanderen en te intimideren, waarna zij midden in de nacht zijn terrein ontvluchtte. Ja, ik heb dat stuk gelezen en hij vond dat ze ergens moest gaan zitten, hij vond dat ze ergens moest gaan liggen, en ze had daar helemaal geen zin in aan. Dus dat heeft ze niet gedaan. Richting het einde van de video rollen er 2 echte tranen over haar wangen. Dit was niet geacteerd of met behulp van druppels gedaan. Ze legde later uit dat de tekst "All the flowers that you planted, mama, in the backyard all died and faded" haar intens deed denken aan haar eigen moeder, die in 1985 bij een auto-ongeluk om het leven was gekomen en met wie zij een zeer complexe, moeizame relatie had. Dankzij Nothing Compares to You werd O'Connor in 1991 genomineerd voor de Grammy Awards. Ze won de prijs voor Best Alternative Music Performance, maar ze weigerde de award en boycotte de ceremonie. Ze deed dit uit protest tegen de extreme commercialisering van het materialisme van de muziekindustrie, wat destijds voor een enorme schok zorgde in Hollywood, want dat deed je niet. Ja, het was een controversiële vrouw, ook zij is niet meer onder ons helaas. En een prachtig nummer. Dus we gaan dit keer niet voor de originele.
1: Nee, we gaan voor haar.
0: Juist.
1: We gaan voor haar.
0: Nothing Compares to You, Sinead O'Connor.

0: is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Wat is het nutteloze feitje van vandaag? Nou.
2: Nou.
1: Het gaat over iets wat ik niet wist.

0: Alessia Cara met Wild Things. En zij zingt ons vrolijk, maar toch heel duidelijk naar het einde van het eerste uur vallen en opstaan deze dinsdag 11 augustus. Maar niet getreurd, we hebben nog een heel uur voor je klaarstaan. Dat opent met de powerplaat van deze week. Die is vorige week door jullie naar de nummer 1 gestemd. We hebben daar een mening over. Maar we gaan hem niet ventileren, toch Bas?
1: Nee, ik mag niks zeggen.
0: Nee, je zit nu al op je lip te bijten, maar je mag nu nog wel meepraten.
1: Mag je nog meepraten.
0: Okay. Dus zometeen is er het journaal. Na het journaal heb je de situatie op de weg en dan dus de powerplaat van deze week. Maar dat betekent ook dat we 3 nieuwe kanshebbers hebben.
1: Ja, ik vind het spannend.
0: Ik vind het ook spannend.
1: Ook om niks te zeggen, blijft apart.
0: Ja, dat is wel een beetje bijzonder. Maar goed, voor de zomer doen we alles net even anders. Blijf vooral zitten. Zometeen komen we bij je terug met die powerplaat.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven, terwijl de prijzen in 2026 met gemiddeld 5% stijgen door inflatie en hogere btw. Dat blijkt uit een rapport van ING. Restaurants en cafés verkochten dit jaar 1,6% minder. De omzetgroei komt volledig door hogere prijzen. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. In Zaporizhia vielen 5 doden en 20 gewonden, terwijl in Kiev 1 gewonde werd gemeld en brand uitbrak in pakhuizen. Een dag eerder doodde Oekraïne bij een droneaanval op een Russische olieraffinaderij zo'n 13 mensen. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. De reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met 3 anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merkt het verkeer onder andere op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom-Zuid is het druk door een ongeluk. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A8 Zaanstad richting Amsterdam, want ook daar is een ongeluk gebeurd. En daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. 4 kilometer met een klein uur vertraging. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder is het 20 minuten file rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Je dag begint pas echt als je luistert naar Vallen en Opstaan in de ochtend op Girl Power Radio.
4: Dit is de powerplaat van deze week.

0: De powerplaat van deze week. Vorige week dus knijtert je hart door jullie naar de nummer 1 gestemd. En dat betekent dat wij vandaag weer 3 nieuwe kanshebbers hebben pas.
1: Ik weet het.
0: En we gaan er niks over zeggen.
1: Ik vind het zo moeilijk. Jij zit me ook aan te kijken van mond.
0: Ja, ik heb ze gisteren natuurlijk al gehoord. En ik heb een mening. Jij hebt ze nog niet gehoord.
1: Nee.
0: Dus voor jou wordt het een eerste. Je mag 1 woord straks zeggen als reactie. En verder gaan we het er niet over hebben.
1: Okay.
0: Jullie lieve luisteraars, pak je pen, je papier, pak je telefoon als memo recorder. Want jullie gaan ze alle 3 achter elkaar horen. Dan ga je bepalen welke van de 3 jouw favoriet is. En dan gaan wij je vertellen hoe je kunt zorgen dat jouw favoriet powerplaat wordt van volgende week. Maar nu eerst, alle 3 achter elkaar, de kanshebbers voor de volgende week.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik had gezegd dat je één woord mocht zeggen over deze inzendingen.
1: Dat klopt.
0: Wat is jouw woord van vandaag?
1: Wow.
0: Ja, dat is wel een goeie.
1: Ja, dat kan twee kanten op.
0: Ja, dat kan zijn. Oh my god, wat erg. Of oh my god, wat fantastisch. Heel goed, heel goed. Nou ja, het is niet aan ons. Het is aan jullie, lieve luisteraars, om te bepalen wie van deze drie nou de powerplaat gaat worden van volgende week. Hoe doe je dat? Je gaat naar de Girl Power Radio website. Dat is vrij simpel. www.girlpowerradio.nl. En daar klik je op powerplaat. En dan kun je kiezen uit deze drie. En jouw keuze aangeven. Dat kun je ook doen via de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Die is gewoon te vinden in elke app store en gaat geen gegevens van je vragen en kost ook nooit geld. Dus hey, waarom heb je die nog niet? Verder kun je vanaf morgen rond een uurtje of 10 ook stemmen in de Facebook en Insta stories van Girl Power Radio. Volg je ons nog niet? Ga dat dan eens even heel, heel snel doen. En dan is het nu tijd voor de Zin in een plaat. Een plaat die niks te maken heeft met deze powerplaten, maar die wij wel heel gezellig willen horen. En jij had er eentje, nou ja, uit de semi-oude doos, denk ik.
1: Ja,
0: toch wel.
1: Was semi-oude doos. Ik denk dat dat jaren 80 was. Ja, eind jaren 80
0: begin
1: misschien.
0: Begin 90.
1: Misschien 90, ja, zoiets. Ja, misschien wel begin 90. Eind jaren 80.
0: Gaan we opzoeken. Maar wat, welke is het?
1: Chubby Checker en de Fat Boys met Twist.
0: Oh, lekker dansen. Voetjes van de vloer, fijne mensen. En dan meteen dansend naar het koffiezetapparaat. Want mijn bakkie is weer leeg, Bas.
1: Ik ga voor jou halen.
0: Dankjewel.

0: we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: The Three Degrees met Dirty Old Man. Prachtig nummer.
1: Niet naar mij kijken.
0: Ik kijk niet naar jou. Oh. Oké, ik kijk wel naar jou. Maar vooral omdat ik zo blij ben met die heerlijke bak verse koffie die je voor mij hebt gezet.
1: Lekkere.
0: Ja, zeker weten. Hey, het is tijd voor onze Artist Spotlight. Dat doen we altijd op de dinsdag. En deze week is dat Barbara Mason.
1: Ja.
0: Barbara Mason is een Amerikaanse R&B en soulzangeres die in de jaren 60 en 70 een grote stempel heeft gedrukt op de zogenaamde Philly Soul. Ja.
1: En die staat bij mij in de jukebox, kan ik jou vertellen.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Ja, ben jij dol op haar?
1: Nee, niet dol. Nee, maar hij zat natuurlijk in de jukebox. Ja, dol. Ik vind, ja, ik hou van deze. Ik vind dit soort muziek ook heerlijk. Ik ben niet vast van iets, weet je wel.
0: Mm-mm.
1: Je hebt mensen die zijn echt fan van die en die.
0: Ja, zeker.
1: Kijk, ik kan je één ding verklappen. Ik ging vroeger naar school met mijn Walkman. En toen was ik wel fan.
0: Maar waarom was je dan...
1: Ja, dat was toen mijn opa en mijn moeder vonden die dat wel een artiest. En ik fascineerde mij voor zijn muziek. En dat was Elvis. En dat klinkt heel gek. Dus ik ging als jongetje van 7, 8 naar school met mijn Walkman. Met alleen maar Elvis cassettebandjes in mijn zak.
0: Wat schattig.
1: En dat vonden de leraren heel bijzonder.
0: Ja, want daar luisterden de gemiddelde kinderen niet naar.
1: Ik was echt Elvis fan. Ik vond die films, ik ging films kijken. En ik was als kind zijnde echt helemaal Elvis fan. Dat is naderhand niet dat ik Elvis niet goed vind hoor. Ik vind het nog steeds super.
0: Maar je hebt een bredere muzieksmaak gekregen.
1: Ik ben niet alleen fan van Elvis. Ik vind alle muziek fascineert mij.
0: Cool. Ja, nou ja, ik hou wel van soulmuziek. En Barbara, die was pas 17 jaar oud toen ze haar allergrootste hit schreef en opnam. Yes, I'm Ready. En het nummer is een perfect voorbeeld van de vroege Philly Soul. Mooie arrangementen, rustig tempo en die onschuldige zangstijl die ze had. Maar in de jaren 70 was die onschuld er wel een beetje vanaf. En ging ze voor een volwassener en gewaagder geluid. En ze begon nummers te zingen over liefdesverdriet, ontrouw en relaties. Oh dear, daar gaan we.
1: Ja.
0: En hoewel ze na de jaren 70 minder grote commerciële successen boekte, is haar invloed op de moderne muziek nog steeds groot. Haar tracks zijn een goudmijn gebleven voor de hip-hop en R&B wereld, want die samplen zich helemaal kapot aan haar nummers. Denk aan Notorious B.I.G., Common en J. Cole hebben allemaal samples gemaakt met liedjes van haar.
1: Ja.
0: En we gaan naar haar luisteren met Forever. Barbara Mason in het zonnetje vandaag. Wee!

0: Florence and the Machine, You've Got the Love. Wat een lekker nummer is dat toch. Het is tijd voor de drie van vandaag. Drie nutteloze feitjes, weetjes, niksjes, niemendalletjes waar je vrij weinig aan hebt. Maar als je nou straks naar kantoor zou moeten, bijvoorbeeld, omdat jouw vakantie voorbij is en je staat bij het koffiezetapparaat en je hebt geen zin om het over je vakantie te hebben, dan kan je deze gooien en dan is het gesprek zo weer gaande.
1: Ja, mijn favoriete drie van jou, dus gooi maar op.
0: Ja, lekker. Wij gaan naar de koeien.
2: Wow.
0: Ah, kijk. Ja. De favoriete seizoenen van de koeien zijn de lente en de zomer. Sterker nog, als ze eenmaal naar buiten mogen, dan doen ze een soort dans.
1: Ja, dat huppeltje, die sprong. Ja. Dat vreugdedansje heb ik altijd het idee. Maar dat is dus ook echt zo.
0: Echt uit vreugde en enthousiasme.
1: Okay.
0: Dat is wat ik wilde vertellen. Ze doen dus echt een vreugdedansje als ze naar buiten mogen. En lekker door die wijn mogen dartelen. Nou ja, en dartelen als je best een tientonner bent is lastig. Maar zij kunnen het. En op de een of andere manier denk ik ook altijd dat koeien er blijer bij kijken. Maar dat is mijn... Wist je trouwens ook dat koeien een beste vriendin hebben? Kijk, koeien zijn natuurlijk de meisjes. Binnen, als ze een enorme verzameling koeien bij elkaar hebben, omdat ze nou eenmaal van een boer zijn die er veel nodig heeft, ja, dan hebben ze altijd één beste vriendin.
1: Oké.
0: Okay. Is toch schattig? Ja. Vind je dat heel... En als je die dus ook uit elkaar haalt, dan wordt de koe ziek. Vinden ze niet leuk.
1: Dat is een beetje het zwaanverhaal.
0: Ja, die moet je ook niet uit elkaar halen, inderdaad. En dan heb ik er nog eentje. Wist je dat strandzand kan zingen? Je kijkt me weer aan, je bent niet goed.
1: Nee, wist ik niet. Nee, want,
0: Nou ja, het is dus een natuurverschijnsel. Op ongeveer 35 stranden wereldwijd komt dit voor. En dat heeft te maken met hoe rond de korrels op die stranden zijn. Want als je dan op dat strand loopt, dan komt er een soort fluitend geluid bij elke stap. En dat klinkt dus als een soort zingend zand. En soms is het gemengd met een lage bromtoon. Dus dan heb je en de bas en de hoge zang erbij.
1: Ik ken wel brandend zand.
0: Ja, en een verloren land. En een leven vol gevaar. Anneke Grunlo. Ja. Ja, zeker. En daar wil je ook niet op lopen, want dat doet zeer aan de poortjes. En tot slot, zomerse buien zijn goed voor het milieu. Ja. Er komt namelijk ozon vrij. De geur die dan vrijkomt, dat heet trouwens petrichor, die is rustgevend voor je brein, maar ook goed voor schonere lucht.
1: Ja, dus en na een bui in het bos, heerlijk.
0: Oh.
1: Maar in de bedrukte stad?
0: Nee.
1: Goor.
0: Dan ruikt het naar natte stenen.
1: Ja, naar nat. Vaak komt ook de urine van de honden en zo naar boven, omdat het weer nat wordt. Nee, ik vind het in de stad vind ik het niet lekker, maar in een bos.
0: Heerlijk. Zeker weten.
1: En dan net even die mist die dan een beetje zo
0: ontstaat, boven de grond.
1: En dat.
0: Ja, mooi om bij weg te dromen. Het zal binnenkort ook wel weer komen, want dan gaat het weer ongetwijfeld veranderen. Nu nog eventjes niet.

0: Ook weer zo'n fantastisch artiest, Teddy Swims met Mr. Know-It-All. En hij zingt ons zo goed als zeker naar het einde van deze aflevering van Vallen en Opstaan. Ah!
1: Gaat snel, hè?
0: Ja, man. Nou ja, volgende week komen we weer bij je terug. Dat sowieso. Gezellig. Jij bent er donderdag ook alweer.
1: Ja, natuurlijk.
0: Morgen niet. Dat is dan weer jammer. Maar
1: laat jou niet vallen.
0: Aan de andere kant, ik heb ook heel veel andere leuke collega's die er ook zijn. En wie dat morgen is, dat blijft een verrassing. Dan moet je lekker blijven luisteren. Rest mij niks anders dan jou ontzettend te bedanken, Pascal. Super bedankt dat je er was deze ochtend. En jullie ook, lieve luisteraars. Wees vandaag verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst...
1: voor jezelf.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door de aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Dat meldt RTV Oost. Sproeien van gras, mais en gewassen mag niet meer. Water voor vee en blussen blijft wel toegestaan. Sinds half juli geldt elders in Overijssel al een beregeningsstop. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats met de Air Force One vanwege een Iraans dreigement om hem te vermoorden. Het Witte Huis loog hierover. Journalisten en stafleden dachten dat ze samen Trump in het presidentiële vliegtuig zaten. De VS hadden kort daarvoor aanvallen op Iran hervat. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven, terwijl de prijzen in 2026 met gemiddeld 5% stijgen door inflatie en hogere btw. Dat blijkt uit een rapport van ING. Restaurants en cafés verkochten dit jaar 1,6% minder. De omzetgroei komt volledig door hogere prijzen. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. In Zaporizhia vielen 5 doden en 20 gewonden, terwijl in Kiev 1 gewonde werd gemeld en brand uitbrak in pakhuizen. Een dag eerder doodde Oekraïne bij een droneaanval op een Russische olieraffinaderij zo'n 13 mensen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er 2 files in het land met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat merkt het verkeer op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Want daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de rechte rijstrook tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. 4 kilometer met meer dan een uur vertraging. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Want ook daar heeft een ongeval vertraging veroorzaakt tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS vandaag en het Kadaster. Landelijk stegen de prijzen gemiddeld met 4%. Oost-Gelre kende met ruim 20% de grootste stijging. In 6 gemeenten, waaronder Noord-Beveland, daalden de prijzen juist. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van morgen zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Dan schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. De grootste sinds 11 augustus 1999. Oogartsen waarschuwen dat kijken zonder speciale bril blijvende netvliesschade kan veroorzaken. Huistuin- en keukenmiddelen zoals een cd'tje worden afgeraden. De aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur. Een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Dat meldt RTV Oost. Sproeien van gras, mais en gewassen mag niet meer. Water voor vee en blussen blijft wel toegestaan. Sinds half juli geldt elders in Overijssel al een beregeningsstop. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats met de Air Force One, vanwege een Iraans dreigement om hem te vermoorden. Het Witte Huis loog hierover. Journalisten en stafleden dachten dat ze samen met Trump in het presidentiële vliegtuig zaten. De VS hadden kort daarvoor aanvallen op Iran hervat. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. How'd you get so jaded? Who made you like this?
0: Who gave you these problems even I can't seem to fix? Kanshebber nummer 2.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NAA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS vandaag en het kadaster. Landelijk stegen de prijzen gemiddeld met 4%. Oost-Gelre kende met ruim 20% de grootste stijging. In 6 gemeenten, waaronder Noord-Beveland, daalden de prijzen juist. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van morgen zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Dan schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. De grootste sinds 11 augustus 1999. Oogartsen waarschuwen dat kijken zonder speciale bril blijvende netvliesschade kan veroorzaken. Huistuin- en keukenmiddelen, zoals een cd'tje, worden afgeraden. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
2: Je morgen door met Curlpa.

0: stickers anymore.
1: This is Girl Power at Work.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden zij woningen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Politie en mobiele eenheid hebben afgelopen nacht ingegrepen bij de Serventohal in Surhuis te Veen, waar demonstranten de toegangsweg blokkeerden voor een bus met 28 asielzoekers uit Ter Apel. Betogers gooiden spijkers op straat en schaarden zich tegen beveiliging en hulpverleners. De politie maakte met wapenstokken de weg vrij. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NAA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en droog, ondanks sluierwolken in het noorden. De zwakke noordoostenwind zorgt voor duidelijke temperatuurverschillen in het land. Van 23 tot wel 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. How'd you get so jaded? Who made you like this? Who gave you these problems even I can't seem to fix? Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. In Amsterdam is ophef ontstaan over de kosten van de geplande brug over het IJ. Wethouder Melanie van der Horst zou al voor de verkiezingen hebben geweten dat de brug honderden miljoenen duurder wordt, maar informeerde de gemeenteraad daar niet over. Oppositiepartijen eisen volledige openheid en willen een onderzoek naar de gang van zaken. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden ze woningen en voertuigen met kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. De droogte houdt de komende weken aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het einde van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen tegenover normaal 26,9. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. How'd you get so jaded? Who made you like this? Who gave you these problems even I can't seem to fix? Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Thaise premier Anuettin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. Energiebedrijf Uniper heeft 10 locaties in Europa aangewezen voor de bouw van AI-datacenters. Eén daarvan ligt in Nederland, maar het bedrijf maakt niet bekend waar. De andere locaties liggen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Uniper wil de terreinen verkopen of verhuren en inspelen op de groeiende vraag naar AI en datacenters. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden ze woningen en voertuigen met kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. How'd you get so jaded? Who made you like this? Who gave you these problems even I can't seem to fix? Kanshebber nummer 2.

Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. In Duitsland wordt nieuwe wetgeving voorbereid die het leven van miljoenen voormalige kankerpatiënten moet verbeteren. Verzekeraars en hypotheekverstrekkers maken het hen nu nog moeilijk om verder te gaan. Het doel van de nieuwe wetgeving is dat deze mensen weer volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en economische leven. De Thaise premier Anuattin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe

0: wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school, waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Australië gaat bedreigde vogelsoorten vaccineren tegen vogelgriep. Het land wil vooral vogels in gevangenschap beschermen tegen het H5N1-virus dat sinds juni in Australië voorkomt. Volgens de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten een groot risico door het virus. Het vaccinatieprogramma moet voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen.

0: door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. De Thaise premier Anuattin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 50 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht is de vertraging 25 minuten. Er ligt daar het een en ander op de weg. De rechterrijstrook is dicht. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En verder is het wat drukker in Noord-Holland op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland. Daar ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ja, when love takes over. En dat is hier zeker het geval, want mijn naam is Hugo en tot 6 uur zit ik hier vol liefde voor jou.
1: Feestje in de file met Achteraansluiten.
0: Ja, en deze zomereditie van Achteraansluiten, de hele maand augustus, hoor je mij tussen 4 en 6 hier op Girl Power Radio. Ik doe dit alleen zonder co-host, maar ik ben verre van zielig, want jij bent er ook. Laat er even weten hoe je erbij zit op deze prachtige dinsdagmiddag. Misschien ben je wel wanhopig op zoek naar een parkeerplaats, terwijl je blaas op knappen staat of met een schuurspont de aanbakresten van gisteren aan het wegschrobben, terwijl de anti-aanbaklaag het ook langzaam begeeft omdat je gisteravond tijdens het koken afgeleid raakte. Hoe dan ook, ik maak je dag veel beter. En ik ga het vandaag tot 6 uur in ieder geval hebben over de nieuwe powerplaten kanshebbers. Ik wil het ook hebben over een bizar sociaal experiment waarbij gekeken wordt hoe passagiers reageerden op een het nieuws dat een vrouw het vliegtuig zou besturen. En we hebben natuurlijk heel veel goede muziek. Bijvoorbeeld Nirvana, die kwam ooit met Lithium. En die hoor je nu.

0: zaten, want Dr. Dre is vrij perfectionistisch en ze moest elke regel van het refrein 50 keer opnieuw inzingen.
1: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.
0: Ik hoef jou niet te vertellen dat vrouwen en mannen nog steeds niet helemaal gelijk behandeld worden, maar ik denk wel dat het goed is om af en toe ook te benoemen dat het al stukken beter gaat dan vroeger. Want ik kwam een video tegen. Wow. Oké, we gaan terug naar 1963. Dit is een sociaal experiment waarbij eigenlijk gekeken werd hoe mensen zouden reageren als er voor het eerst een vrouwelijke piloot het vliegtuig zou besturen. Het videofragment wat je gaat horen is een stewardess die dat dus net te horen heeft gekregen. Die heeft net een vrouw voorbij zien lopen en de man op de vlieghaven die zegt, ja, nou, dat is dus uw piloot. En de stewardess reageert zo.
2: I can't believe it.
3: Why not?
2: I'm shaking.
3: I don't think you should tell the passengers.
0: Als ik dit hoor, dan ben ik echt wel blij dat we al stappen in de goede richting hebben gezet. We zijn er nog lang niet, maar goed. Bij KLM werken er ondertussen ongeveer 140 vrouwelijke piloten van de 3000. Een kleine 5%.
4: Kijk.

What?

dit is zeker fucking awesome, want in 1982 begonnen ze in Den Helder. Het was een lokaal initiatief en ondertussen zijn ze uitgegroeid tot een van de grootste kringloopketens van Nederland met 50 vestigingen. Ik heb het over Rataplan. En ze doen veel meer. Ze doen ook fietsenstallingen beheren op NS-stations. En ze hebben een inleverpunt voor als je van je kamerplanten af wil, omdat je er toch niet zo goed voor kunt zorgen. Dan kun je hem daar terecht. Ja, Rataplan, fantastisch initiatief. Zometeen nog meer fantastische initiatieven, maar dan op muzikaal gebied. De Clash komt eraan, Lil Nas X ook. Maar eerst heel veel hele grote fun met Inner City.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen de knooppunten Batendorp en De Hocht is de verdraging 20 minuten. Staat er een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Vaanplein, kost je een kwartier. Op de A50 Os-Arnhem bij knooppunt Valburg een half uur verdraging door een ongeluk, daar zijn er twee rijstroken dicht. En verder staat er een vrachtwagen met pech op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen. Dat kost je ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

0: alleen maar roze en crème kleurige spullen. 2 flessen Pinot Grigio, het liefst achter een glazen deur. En een overvloed aan bloemen, als het maar geen anjers zijn. Dat is het wensenlijstje van Katy Perry tijdens haar California Dreams Tour in 2011.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, want heel veel artiesten die leveren zo'n papiertje aan met hun wensen erop. En Katy heeft natuurlijk heel veel wensen. Of natuurlijk, weet ik niet of dat natuurlijk is. Maar veel artiesten hebben nou eenmaal heel veel wensen. Zo zouden de Rolling Stones graag een snoekertafel willen in hun kleedkamer. En Madonna die heeft ook wel bijzondere wensen. Ze zou namelijk het meubilair in haar kleedkamer eigenlijk altijd willen laten vervangen door haar eigen meubels. En uitsluitend witte en rode rozen willen hebben. Nou, als je haar ooit tegenkomt, dan weet je in ieder geval hoe je

0: De powerplaat van deze week, Just a Little, Justay en Sam Harper. Ja, en als je die hoort, dan weet je dat we de kanshebbers voor volgende week ook weer even met je gaan doornemen.
1: Feestje in de file, met achteraansluiten.
0: We hebben weer drie fantastische platen voor je klaarstaan waar jij op kunt stemmen. Dat doe je via de website www.girlpowerradio.nl. En degene die wint, draaien we volgende week iedere 2 uur lang op deze zender. Ja, fantastisch is dat. De drie waar je uit kan kiezen, dat zijn de volgende. Namelijk Jaded van Co Wetzel en Ella Langley. Trapped van Coulter en Zomer, Zon en Strand van Rutger van Barneveld. Ja, die gaan we alle drie even doornemen. We beginnen met Jaded van Co Wetzel en Ella Langley. Fans van deze twee artiesten die wisten niet zo goed wat ze moesten verwachten. Sterker nog, dat deze samenwerking eraan zat te komen is heel lang geheim gehouden. Er waren mysterieuze billboards te zien en cryptische social media berichten. En fans waren dus al een beetje aan het speculeren. Wat komt er? Er was zelfs een voicemail door deze twee artiesten gemaakt. Uiteindelijk kwamen ze erachter. Degene die hierachter zitten zijn Co Wetzel en Ella Langley. Ze maakten deze track, Jaded, en die is kanshebber op powerplaat van volgende week.

Show Wetzel Powerplaat kans hebben voor volgende week. En we hebben er meer. Ja, eentje die jou niet ontgaan kan zijn. Tenminste, als je een beetje actief bent op social media, dan moet je dit wel voorbij hebben zien komen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben ongeveer zo up-to-date op social media als een goudvis in een vissenkom. Ik weet helemaal niet wat er speelt daar. Totdat mijn lieftallige collega Robin naar mij toe kwam en zei, we moeten deze TikTok-challenge gaan doen. Nou, wat is de challenge? Je gaat gewoon met je bek ergens staan. Je laat dit liedje, wat je zo meteen gaat horen, daaronder afspelen en je doet verder helemaal niks. Een beetje van links naar rechts op je voeten. Ja, ik snap social media voor geen fuck. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik snap deze track ook voor geen fuck. Maar het is wel de kans hebben op de powerplaat van volgende week. Een man die flink aan de weg timmert. En het blijft de rest van de dag in je hoofd hangen. Ja, zomer, zon en Rutger.

0: Alsjeblieft, van mij voor jou de oorworm voor de rest van de dag.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Maar we hebben nog één powerplaat te gaan. Eén kanshebber die eventueel kans maakt om powerplaat te worden van volgende week. Als jij erop stemt via www.girlpowerradio.nl, de app. En morgen kan het via de Instagram Stories. Je hebt tot donderdag 6 uur om jouw stem uit te brengen. Misschien wordt het wel zomerzon en strand van Rutger van Barneveld. Maar als ik heel eerlijk ben, hoop ik dan toch liever op de eerste die we draaien. Namelijk Jaded van Co Wetzel en Ella Langley. Of deze, namelijk Trap van Coulter. Ja, het is weer eens een heerlijk house nummertje waarbij de asfalt onder je doorrij glijdt. Om het zomaar even te zeggen. Zo'n track waarbij de zon direct gaat schijnen met een flinke bas eronder. Ja, als je weet waar ik het over heb, dan weet je waar ik het over heb. Ja, en ik heb het natuurlijk over Trapped van Coulter.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. Het parlement heeft daar een wet voor aangenomen. Sinds 2004 werden in Libanon geen executies meer uitgevoerd, maar de doodstraf bestond nog wel. De straf wordt vervangen door levenslange gevangenisstraf. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Donderdag volgt de rest van Nederland. Vrijdag wordt de warmste dag met temperaturen tot 35 graden. Vooral in het oosten en zuidoosten kan het erg heet worden. Het RIVM adviseert voldoende te drinken en kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken vanmiddag vertraging. Onder andere op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 25 minuten. Staat een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A15 Gorkum Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten
3: op Girl Power Radio.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding.

0: Get It On van T-Rex uit 1971 alweer. Oh, wat een heerlijke muziek. Maar vond je dit een zeikplaat? Wacht maar.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ik ga jou namelijk de hele maand augustus echt zeikplaten laten horen hier bij Achter aansluiten. Dat zijn platen die iets met zeik te maken hebben. Platen waarin gezeken wordt of platen waarin je zelf gewoon eventjes kunt gaan zeiken. En misschien ken je dat wel. Dat gevoel dat je 's ochtends wakker wordt en dat je dan al eigenlijk zoiets hebt van mijn dag is verneukt. Je hebt geen idee waar het vandaan komt, maar alles is gewoon kut. En als er dan ook maar iemand jou goedemorgen wenst, dan wil je diegene al voor zijn bek rammen. En het liefst sling je dan ook iedere bloempel door de tuin en zet je gelijk ook de sleutel in de gloednieuwe auto van je buren. Nou, dat gevoel, daar heeft Limp Bizkit een nummertje over gemaakt.
1: Dit is de Girl Power Zeik.

Ricky Martin. Wat een zomers plaatje. Het enige wat daar nog bij hoort is een cocktail. Nou, en toevallig heb ik die voor je, want een stimulerende drank bestaande uit geestrijke dranken waarvan welke soort dan ook suiker, water en bitters. Ja, dat is de allereerste beschrijving van een cocktail in 1806. Maar muzikaal gezien kun je ook cocktails maken. En ik ben Hugo, jouw favoriete cocktailmixer deze zomer. Ik ga namelijk de hele zomer lang muzikale cocktails mixen. Ik heb mijn cocktailmachine hier bij me, want ik doe dat niet met de hand. Daar ben ik echt wel te lui voor. Ik gebruik daarvoor een cocktailmixer. En vandaag zijn de ingrediënten Payphone van Maroon 5 en Wiz Khalifa en Call Me Maybe van Carl Rae Jepsen. Dat zijn nou niet echt de cocktails waar je het eerst aan denkt natuurlijk en de ingrediënten voor een cocktail, maar het klinkt toch best wel lekker.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn veel ongelukken gebeurd vanmiddag. Onder andere nu weer eentje op de A10 West bij Amsterdam Slotervaart. De vertraging richting de Koentunnel is 5 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg ging het mis. De linkerrijstrook is dicht, kost je een kwartier. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda bij Breda-West ook een ongeluk. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Vanaf Etten-Leur is de vertraging een kwartier. En op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven-Zuid is de weg nu dicht door een ongeluk. Je kunt nog wel via de af- en de oprit. Vanaf Waalre kost je dat ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

0: Perfect Stranger, Jonas Blue en JP Cooper.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, we gaan de grens over. Deze hele zomer neem ik je mee met achteraansluiten op een muzikale trip over de wereld. Iedere dag bezoeken we een nieuw land en daar gaan we de muzikale hit van het moment eventjes onder de loep nemen. Dus je kan je muzikale kennis verbreden, je leert hier en daar nog wel een paar woorden uit een vreemde taal. En vandaag gaan we naar een land ja, waar misschien niet al te veel over bekend is, namelijk naar Nigeria. En Nigeria kent van alles, komt ook wel vaak negatief in het nieuws, maar niet te vergeten, Nigeria heeft geen Hollywood, Nigeria heeft Nollywood. En dat is qua aantal films de op één na grootste filmindustrie ter wereld. Dat is groter nog dan Hollywood. Er rollen duizenden films uit de studio's uit de hoofdstad Lagos. Ze produceren jaarlijks zo 1000 tot 2000 films en de omzet daarvan wordt geschat op 3,3 miljard Amerikaanse dollar per jaar. Dat is niet mega veel, dat is wel minder dan Hollywood, maar ja, de budgetten zijn ook iets minder groot. Er zijn ook critici die zeggen dat het helemaal geen goede films zijn, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het ook de op drie na grootste werkgever is van het land. En ja, Nigeria en de filmindustrie is niet iets wat je direct verwacht, maar het is toch echt zo. Daarnaast worden er maar liefst 500 verschillende talen gesproken. Maar ja, met zoveel talen is dat best lastig om met elkaar te communiceren. Daarom gebruiken de meeste Nigerian Pidgin, een ontzettende, ja, het is een soort creatieve mengelmoes van het Engels en verschillende talen door elkaar. Het liedje wat we gaan luisteren is van BNXN en Asake. Dat zijn twee artiesten die eigenlijk zingen over hun succes en de vrijheid die daarbij hoort. Titel is Ejameja, dat betekent grote vis. En grote vis is eigenlijk Nigeriaanse straattaal voor grote speler. Je hebt het lekker gemaakt, vriend. Dus twee grote vissen vandaag over de grenzen. BNXN en Asake met Ejameja uit Nigeria.

0: Nou, ijskoud is misschien best lekker met 30 plus graden. Hey, als je op reis gaat, dan heb je muziek nodig. Want reizen zonder muziek is eigenlijk hetzelfde als koffie zonder cafeïne. Je vraagt je af waarom je er überhaupt aan bent begonnen. Dus daarom hebben wij de Girl Power Radio Roadtrip playlist. En iedereen van Girl Power Radio voegt daar iets aan toe. En vandaag is het de beurt aan Helene. En zij is presentator van het programma B-Side, wat je misschien wel eens gehoord hebt. En zij heeft een track toegevoegd van Daft Punk. Ze gaat hem zo meteen zelf aankondigen. Maar ik mag het intro er absoluut niet afknippen van haar. Dat mocht echt niet. En dat is omdat je daar in de stem hoort van Giovanni Giorgio Moroder. Een Italiaanse muziekcomposer en producer. En hij is eigenlijk de vader van de disco, wordt hij genoemd. Ja. En daar heeft Daft Punk heeft daar een ode aan geschreven. Ze hebben verschillende microfoons gebruikt voor de tijden waarin hij actief was. Dus als hij spreekt over de jaren 60, komt de microfoon uit de jaren 60. Spreekt hij over de jaren 70, dan komt de microfoon uit de jaren 70. Ja, en spreekt hij over het nu, dan is het een ultramoderne microfoon. Ja, dat is alleen te horen als je echt een muziekkenner bent. En dat is Helene. En ik denk ook dat ze daarom gekozen heeft voor deze track.
1: Stel je voor, je rijdt in een gehuurde auto door de Spaanse bergen en het Spaanse landschap, door alle olijfbomen heen en alle druivenplanten en de wijngaarden. En je zet het album op van Random Access Memories van Daft Punk en het verhaal van Giorgio komt langs. En dit verhaal nam mij helemaal mee naar zijn leven en ik voelde hem helemaal hoe we daar door de velden reden. Dus hier is Giorgio by Moroder van Daft Punk.
2: When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance, because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance, because all I really wanted to do is music, and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

Giorgio Moroder wist op het moment van het opnemen trouwens helemaal niet wat Daft Punk met dit materiaal eigenlijk van plan was. Hij dacht gewoon dat het een interview was ter voorbereiding op een documentaire of zo, of als achtergrondinformatie. Maar toen het album eenmaal uitkwam, Random Access Memories van Daft Punk, toen ontdekte hij dat zijn stem de absolute hoofdrol speelde op deze track. Thanks Eline voor het toevoegen. Het is echt een geweldige roadtrip playlist. Die kun je trouwens volgen via onze website www.goldbarradio.nl of via Spotify. En dat brengt mij aan het einde van deze show. Dankjewel, ik vond het weer heel gezellig. Het is 6 uur, ik hou het voor gezien, maar ik ben er morgen weer met

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het dodental door de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot minstens 224. Er worden nog meer dan 3000 mensen vermist. De beving gisteren met een kracht van 7,4 trof vooral het westen van het land. Er wordt nog gezocht naar slachtoffers onder het puin. President Abelardo de la Espriella heeft de noodtoestand uitgeroepen. Fietsenproducent Axel is failliet verklaard. Het bedrijf is eigenaar van bekende merken als Batavus, Sparta, Babu en Koga. Axel kwam na de coronapandemie in financiële problemen door grote onverkochte voorraden en andere tegenvallers. De curatoren onderzoeken een mogelijke doorstart. Bij het concern werken ongeveer 2000 mensen in 15 landen. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. Het parlement heeft daar een wet voor aangenomen. Sinds 2004 werden in Libanon geen executies meer uitgevoerd, maar de doodstraf bestond nog wel. De straf wordt vervangen door levenslange gevangenisstraf. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Het weer. Vannacht koelt het flink af naar 7 graden in het noordoosten en 12 in het zuidwesten. Morgen wordt het weer flink zonnig met middagtemperaturen van 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Zeker.
1: Avond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer politieke partijen in Den Haag pleiten voor een hogere staatsschuld om de benodigde miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen echter dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk één van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Bij een zeer grote brand op de Binnenhavenweg in Lelystad gingen vandaag meerdere panden verloren. Rond 11:30 was de brand onder controle. Het personeel bleef ongedeerd, maar een verzameling antieke auto's ging verloren. Zo is een Chevrolet van 100 jaar oud verloren gegaan. En dan nog even het weer. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. How'd you get so jaded? Who made you like this? Who gave you these problems even I can't seem to fix? Kanshebber nummer 2.

0: medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de drie inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli kerstte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere twee verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia, met het epicentrum bij San José del Palmar in het departement Chocó. Het dodental is opgelopen tot 224, meer dan 3000 mensen zijn vermist en 668 gewonden zijn gemeld. Ongeveer 1600 gebouwen raakten beschadigd of stortten in. Na de beving werden 33 naschokken gemeten. En dan nog even het weer. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: baby.
1: Bij ons staat jouw favoriete muziek altijd klaar. Deze ken je vast wel.
2: Power. Ah, dirty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

0: 224 doden, ruim 3000 mensen worden vermist en 668 raakten gewond. Ongeveer 1600 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Er volgden 33 naschokken. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind, aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee twee Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten, zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de drie inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere twee verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia, met het epicentrum bij San José del Palmar in het departement Chocó. Het dodental is opgelopen tot 224. Meer dan 3000 mensen zijn vermist en 668 gewonden zijn gemeld. Ongeveer 1600 gebouwen raakten beschadigd of stortten in. Na de beving werden 33 naschokken gemeten. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee twee Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk één van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedt een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakt een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. How'd you get so jaded? Who made you like this?
0: Who gave you these problems even I can't seem to fix? Kanshebber nummer 2.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee 2 Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de drie inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere twee verdachten. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedt een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakt een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Nacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaanse helikopter vuurde twee raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als vierde in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Nacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaans helikopter vuurde twee raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter.